0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen, terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.
3: Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In de stad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. King.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is er noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden.
3: Kink.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. In Henrique do Ambacht is een jongen van 17 opgepakt. Die wordt verdacht van maar liefst 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen hebben lastiggevallen bij fietspaden in Henrique do Ambacht en Zwijndrecht. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. Het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen laat de komende dagen minder mensen naar binnen vanwege de hitte. Morgen en overmorgen zijn alleen mensen welkom die een kaartje hebben voor het hele weekend. De 15.000 mensen per dag die hierdoor teleurgesteld worden, krijgen na het weekend te horen of ze hun geld terugkrijgen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan daarmee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje vannacht groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. Als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwald. Kink. Kink.
5: Het ziet hier god tyfus heet in die hok. Volgecremeerd gewoon, dat is hier. Gewoon niet normaal. Graftonse villa van 50 miljoen en nog niet een airco. Ligt onder de branddeken.

2026. Nou, dan zou ik deze heel hoog op je lijstje zetten, hoor. Je lijstje van al dat moet ik echt zien. King Future Icon, Violet Grohl. Nieuwe single heet Bug in the Cake, oud King XL. Fantastische plaat sowieso. Doet Violet Grohl hele goede zaken als het gaat om de muziek die ze maakt. Ik roep al een tijdje dat er een soort van grunge-beweging gaande is. Een nieuwe grunge-beweging. Denk aan bands zoals Bleach 93 die daarvoor zorgt. De Villanelle. The Pretty Reckless met dat nieuwe album gaat ook al een beetje die kant op. En Violet Grohl doet daar zeker ook haar aandeel in. Bug in the Cake op deze donderdag 25 juni. Goedemorgen. Welkom bij de Kinkstart. Het is 6:10. En wellicht dat je nu denkt, waar is Michiel Veenstra? Nou, die heeft een paar dagen vrij. Dan ben ik er. Hallo, goedemorgen. Ik ben Jim. Normaal hoor je mij elke maandag tot en met donderdagavond met de avondshow van Kink tussen 6 en 9. Maar dan dus in de avond, joh. Ook vrijdagmiddag trouwens. Deze week dus, in ieder geval tot aan deze week. Of tot en met deze week, moet ik dan zeggen. Tussen 6 en 9 in de ochtend. Lekker samen wakker worden. Lekker genieten van heel veel fijne alternative rock. Als dat ook een beetje verkoelend kan helpen, zou dat fijn zijn. Want vandaag... Het wordt zeer heet, heb ik her en der gelezen. Dat is geen goed teken, alhoewel. Het er ook een beetje aan waar je zit natuurlijk. Maar 30 tot 36 graden, dat zijn de temperaturen die gemeten worden. Waarschijnlijk vandaag. Zoals ik eigenlijk altijd zeg, als je naar buiten gaat, smeer je in, drink goed, dan komt het vanzelf ook helemaal goed. En zoek de schaduw natuurlijk ook op. Hè, als je...

0: Oké, ik wil niet super eenzaam klinken, maar You're All I Have, Snow Patrol, hoorde je zojuist op Kink. En You're All I Have is wel een beetje waar. Alhoewel, ik heb ook airco. Dat is toch wel fijn in de studio van Kink hier. Goedemorgen, dit is de Kinkstart met Jim hier in plaats van Michiel Veenstra. Zometeen, je kan het opwarmen noemen, je kan het ook afkoelen noemen. Zometeen in ieder geval de Beastie Boys en Sam Fender samen met Olivia Dean.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na twee zware aardbevingen. Officiële berichten over slachtoffers zijn er nog niet, maar het gaat misschien om wel 100.000 doden. Ook is er veel schade. In Hendrik-Ido-Ambacht is een jongen van 17 opgepakt voor een aantal aanrandingen. 9 vrouwen stapten naar de politie omdat ze op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht onder meer waren betast. En van bouwplaatsen worden steeds vaker dure spullen gestolen, zoals shovels, meldt de Telegraaf. Daardoor lopen bouwprojecten ook vaker vertraging op. Koper wordt het vaakst gestolen, want dat levert veel op. En dan het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en al snel ook weer bloedheet, met uitschieters naar 37 graden. In het noorden is het wat koeler.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar wat langzamer te rijden. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Een kleine 10 minuten extra heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A44. En op de A27 Breda-Gorkum ook file tussen Nieuwendijk en Knopend Gorkum. Ongeveer 10 minuten. De weg is een stukje verderop helemaal dicht door werkzaamheden. Je kunt het beste omrijden via knooppunt

Sam Fender samen met Olivia Dean. Rain Me In hoorde je op deze kickstart van donderdag 25 juni 2026. Goedemorgen. Jimmy hier in plaats van Michiel Veenstra. Die heeft een paar dagen vrij. Als je er ergens op verheugt, en dan heel erg, dan doe je er alles aan om een klein beetje mee te pikken daarvan. Dat heb ik bijvoorbeeld met videogames. Ik hou weer heel erg van videogames. En als er dan zo'n spel is en er komt dan een demo voor uit, of er is een nieuwe trailer beschikbaar en ik heb echt superveel zin in dat spel, dan wil ik daar ook wel wat van meepikken. Vandaag zullen bijvoorbeeld de pre-orders live gaan voor Grand Theft Auto 6. Dat wordt de grootste entertainment release aller tijden. Ben vooral heel erg benieuwd hoeveel dat spel gaat kosten. Want daar zijn nogal wat geruchten over dat ze... Ja, omdat het Grand Theft Auto 6 is, hallo, het is GTA, kunnen ze het waarschijnlijk wel maken om dat spel wat duurder te maken dan veel andere games. Maar hoeveel dat dan gaat kosten, dat is dus officieel nog niet bekendgemaakt. Maar vandaag gaan de vooruitbestellingen open. En in november dan verschijnt het spel pas. Ja, daar ben ik dan weer heel erg mee bezig als gamer. Als je fan bent van Björk, dan kan het zomaar zijn dat je naar de tentoonstelling gaat van Björk in IJsland. Er is een tentoonstelling geopend met eigenlijk als slotstuk, en voor vele fans ook daadwerkelijk de reden om te gaan, aan het derde onderdeel van die tentoonstelling. Dat is dus een soort voorproef op het nieuwe album van Björk. Vind ik slim, vind ik een goede marketingtruc. Laten we eerlijk zijn.

En wat fijn. Jam en good to know you hier in de Kinkstart. Goedemorgen, Jim hier in plaats van Michiel. Hopelijk heb je een beetje een fijne nacht gehad. Niet al te veel aan alles zitten plakken. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik mijn deken wel even echt van me af heb moeten trappen hoor, toen ik wakker werd. En wat goor, gadverdarrie. Er zijn in ieder geval genoeg medekinkers die de plaknachten hebben overleefd. En dat vind ik heel erg fijn. Robin is er bijvoorbeeld bij. Goedemorgen. Henrico is er ook. Hallo. Edo, Jeannette, Morning Jim. Hey, goedemorgen Jeannette. Bram is er ook bij. Sommige mensen vinden het verrassend dat ik dan te horen ben. Nou ja, hallo, ik ben Jim dus. In plaats van Michiel Veenstra, die is een paar dagen eventjes lekker vrij. Lekker genieten. Van even wat rust, kan ik me zo voorstellen. Of juist niet, ik bedoel, het is Michiel Veenstra waar we het over hebben. Ik kan me ook voorstellen dat hij alleen maar aan het rondstuiten is. En dat heeft misschien wel te maken met de Kink XL van deze week. Ik bedoel, als je als band al meer dan 30 jaar bezig bent en je hebt op den duur een soort van gimmick bedacht, of eigenlijk vanaf het begin al een gimmick bedacht, dan oké, laten we onze albums, laten we daar een kleurcode aan geven. Dus dan begin je met blauw en dan ga je uiteindelijk naar roze, groen. Uiteindelijk maak je ook een rode en een wit album. Zwart dan natuurlijk ook. En alles wat er een beetje tussenin zit. En je bent toe aan album nummer 20. En je bent er eigenlijk heilig van overtuigd dat dit het allerbeste is wat je ooit hebt gemaakt. Nou, dan moet je inderdaad voor goud gaan. Dat is de eerste single van het nieuwe album van Weezer. Goud gaat dat worden. De eerste single heet We Might As Well Be Strangers. In samenwerking met Wednesday. Deze week hoor je die extra...

0: Dat is een van de meest gebruikte uitspraken bij elke Olympische Spelen. Oh, ze gaan voor goud. Maar in dit geval is het ook echt zo. Want het nieuwe album van Weezer, dat is The Gold Album. Eerste single daarvan is We Might As Well Be Strangers, de Kink XL van deze week. En die hoorde je zojuist hier. Zeg, wat denk jij dat de makkelijkste plek is om iets ergens vandaan te jatten? Ja, er zijn Nederlandse musea die het heel makkelijk maken. Je zou denken bij iemand die zijn deur bijvoorbeeld niet goed op slot doet. Bij iemand thuis dus. Nee, er is een andere plek waar ontzettend veel gestolen wordt. En dat zorgt voor wat vertraging in de bouw. Goh, waar zou dat nou zijn? Dat en meer zometeen in het ANP-nieuws. En ook... Evanescence. En Tame Impala komt eraan.
1: Kink. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
3: Oranje. Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege twee zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar er wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. Er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren, meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen om de opbrengst. De afgelopen weken zijn in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand. En de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrikido-Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. En ook hardstylefestival Defcon 1 neemt maatregelen vanwege de hitte. Besloten is om morgen en zaterdag alleen mensen toe te laten met een kaart voor het hele weekend. Dat scheelt 15.000 bezoekers per dag. Wie een dagkaart heeft voor die dagen mag er dus niet in. Na het weekend wordt bekend hoe deze groep wordt gecompenseerd. En dan het weer van Weer Online. We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag. De kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het midden is het 30 tot 35 graden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden.
17: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker en drukker te worden onderweg. We zijn zelfs de 100 kilometer file in totaal al gepasseerd. Op de A2 is het druk bij Eindhoven als je onderweg bent vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp een half uur door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Verder de A2 naar Utrecht, daar file voor knooppunt Del. 16 kilometer vanaf Rosmalen, ongeveer 30 minuten door een pechgeval. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt langzamer gereden tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer, 25 minuten. Komt er een ongeluk, de rechter rijstrook is dicht.
15: Kink, Alternative Rock Radio, Jim Voorwald.
0: Zometeen Let It Happen van Tame Impala naar Evanescence. Dit is Going Under.

0: hoe je, als je, zeker als je niet van hit houdt, hoe je die dagen dan maar door kan komen. Je moet het maar let it happen. En dan komt het hopelijk vanzelf goed. Tame Impala op Kink, Alternative Rock Radio. Dit is de Kinkstart.
1: Goedemorgen allemaal!
0: Ja, hallo, 7:10 is het geweest. Goedemorgen, donderdag 25 juni 2026. Wellicht dat je je nu afvraagt...
1: What the fuck? Waar is Michiel?
0: Help! Nou, Michiel Veenstra die is er dus even niet. Die is een paar dagen nog even lekker vrij. Even lekker vrij. Ik bedoel, gun die man dat ook een keertje. Daarom ben ik er. Hallo, ik ben Jim. Normaal hoor je bij elke maandag tot en met donderdagavond. Met de avondshow. Tussen 6 en 9 vrijdagmiddag ben ik er ook altijd. Om in ieder geval een voorproefje te geven van de sfeer van het weekend. Althans, dat hoop ik dan. Nu dus even lekker in de ochtend. Lekker met jou wakker worden. Tussen 6 en 9. Ik moet zeggen, ik heb niet heel lang geslapen. En ik klaag niet verder. Want ik heb gisteravond ben ik bij de exclusieve luistersessie geweest. Van het nieuwe album van Muse. Dat was in de Space Expo in Noordwijk. Dat was echt helemaal te gek. Sowieso om het album te horen. Maar dan ook op die locatie. Wat echt, nou ja, was gewoon heel erg leuk. En ook om medekinkers en diehard Muse fans daar te zien. Die in sommige gevallen ook echt omver werden geblazen van het album. Dus dat is heel erg tof. Morgen dan komt hij officieel uit. Het nieuwe album van Muse. En later deze ochtend, uiteraard, dan komt die gekke prijsrijd weer voorbij. En daar moet je je oren voor gespitst houden, want die luistersessie is dan wel klaar. Maar de prijzigheid heeft nog steeds ticket in zijn bek voor Kink Presents Muse op zondag 29 november. Dan zijn ze in Amsterdam. Oh. En zeker dan na het horen van zijn album denk ik, ja nee, daar moet je bij zijn. Ik wil je niet helemaal gek maken, maar daar moet je bij zijn. Dus zorg ervoor dus dat je de radio duidelijk aan hebt staan. Ja, vandaag, het nieuws van vandaag. Het wordt natuurlijk een beetje overheerst door het weer. Sowieso hoorde ik net dit na het ANP-nieuws van vandaag.
2: We kunnen ons opmaken voor een zonnige en bloedhete dag.
0: Nou, dan maak ik me al meteen zorgen, maar dat wordt het ook echt. Op veel plaatsen in Nederland wordt het 37 graden vandaag. Het kan er een beetje onder zitten, het kan er een beetje boven zitten. Maar het is iets wat ik vaker deze week al heb gezegd. Goed insmeren, zoek de schaduw op. Drink vooral genoeg water. Water? Wil ik mij vergiftigen of zo? Nee, maar echt. Ik heb meerdere malen deze week gemerkt dat ik dan een klein beetje koppijn krijg. En dan is het van, ja Jim, je hebt weer niet genoeg water gedronken, hè? Zegt dan een ander stemmetje in mijn hoofd. Maar ik heb helemaal geen last van schizofrenie, zeg ik dan tegen dat andere stemmetje in mijn hoofd. Maar dan zegt het eerste stemmetje weer, ja nee Jim, maar je moet echt even wat water drinken. Dan zegt mijn hoofdstem, oh ja, klopt, ik ga even wat water drinken. Goed, wees voorzichtig, doe vooral voorzichtig en zorg goed voor elkaar en voor jezelf. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 die heeft al maatregelen genomen. Dus het aankomende weekend gaat dat plaatsvinden. Aspirantbezoekers met een dagkaart die zijn niet meer welkom op het festival. En dat zou dan zo'n 15.000 bezoekers per dag schelen. En dat zorgt dan voor wat minder drukte. En ook dat het allemaal wat beter kan gaan verlopen allemaal. En er zijn zorgen om het ontsnapte aapje uit de Beekse Bergen. Ja, dat heb je misschien ook wel meegekregen. Er is een aap ontsnapt uit dat safaripark. Die is over een gracht gesprongen en gezwommen. De bezoekers of de verzorgers dachten dat helemaal niet mogelijk was. Toch gebeurt. Nu is dat aapje al meerdere malen gespot. Onder andere in de Hilvarenbeek. Alleen geadviseerd wordt om vooral niet dat aapje proberen te vangen. Maar dan contact op te nemen met het safaripark. Maar ja, eer dat zij er zijn, is het aapje alweer ergens anders. Dus... er zijn zorgen omdat hij niet aan genoeg eten zou kunnen komen. De hitte zou dan geen probleem zijn voor het aapje, maar vooral eten is dan een probleem. Dus hopelijk is hij snel weer terecht, laat ik het zo zeggen. Deze dag goed beginnen, dat doe je natuurlijk met Fijne Alternative Rock. Dus wat kan ik voor jou draaien? Wat is jouw kinkstart? Open even de kink.

0: Ik moet ineens denken aan een verhaal wat collega Isabel Brinkman mij een paar weken terug of vorige week heeft verteld. Namelijk dat zij een keer Flea van de Red Hot Chili Peppers heeft ontmoet. Alleen had ze dat voor een lange tijd niet door. Ze ging namelijk een keer een avond naar een casino, had ze het ontzettend gezellig. Ook al wat gedronken er en der. En ze ging gewoon met een random guy praten. En op een gegeven moment zei hij, ja, ik speel in een band. We hebben vandaag gespeeld hier en ergens in Rotterdam. En oké, hoe heet jouw band al? Ja, Red Hot Chili Peppers. Oh, oké. Okay. En ze had het eigenlijk helemaal niet door. Goed, Isabel Brinkman. Echt, ze heeft ontzettend veel mooie dingen meegemaakt. Dus sowieso alleen daarom al de moeite waard om te luisteren tussen 12 en 3 naar Isabel.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
0: Sowieso, de fijnste alternatief The Rock natuurlijk op Kink. Over mooie verhalen gesproken. Erik Corton heeft ze ook, hoor, vanaf 9 uur. Nou goed. mooie verhalen in dit geval. Voor de Kinkstart een plaat om je dag even lekker goed mee te beginnen. Dat laat ik verder aan jou over. Of in dit geval aan Eddo. Die laat van zich horen via de Kink-app. Hallo Eddo.
2: Nou dacht ik, het is best mooi weer. Zeg maar heet. Maar is The Sun Hits the Sky van Supergrass. Je hebt een tijdje niet gehoord. Best toepasselijk. Zou best lekker zijn.
0: Nou, ik vind hem ook heel...

0: Je zou kunnen zeggen het is Nothing But Thieves zitten, maar je hoorde zojuist Nothing But Thieves en Evolution hier in de Kingstart. Goedemorgen, het is bijna 7:30. Zometeen genieten van onder andere Tenacious D en Enter Shikari. King.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Kink. Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Odido. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Half acht. Kink. AMP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen en daarbij zijn tot nu toe 32 doden gevallen, zegt de president. Mogelijk zijn er meer slachtoffers. Er is veel schade aan huizen en andere gebouwen. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is een jongen van 17 aangehouden die vrouwen zou hebben aangerand. Afgelopen weken werden 9 vrouwen slachtoffer op een fietspad in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De dader reed rond op een fatbike. En 30.000 mensen die voor morgen of overmorgen een dagkaart hebben voor festival DEFCON 1 in Biddinghuizen mogen daar niet heen. De organisatie laat vanwege de hitte alleen mensen met een weekendkaart toe. En dan het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en heel warm, met uitschieters naar 37 graden in het zuiden. In het noorden is het wat koeler.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en er zijn een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Een file van 11 kilometer en 15 minuten door een pechgeval. Dan de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 25 minuten extra door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. De rechterrijstrook is dicht, want er is een bestelbus op een pijlwagen gebotst. De vertraging is 30 minuten vanaf Woerden. Het duurt nog tot 8:30 deze ochtend.
14: Kink.

Vindt het leuk dat als ik de ochtend mag doen, samen met jou op mag staan, genieten van de fijnste alternative rock aan je dag beginnen. Dan vind ik het leuk om een ronde kinkkoppers te doen. Zijn we gerust inkoppers van het nieuws. Dat werkt dan als volgt. Ik paas wat nieuws naar je toe. Ik geef een voorzet aan jou om deze in te koppen met een scherpe, dan wel, oh, mag ook een beetje flauw zijn, een flauwe opmerking via de kink-app. Zo houden we samen het ook een beetje leuk met al deze hitte en zo. Zorg misschien ook

dat is ook een beetje de lol ervan. Hè? En we zitten toch in die voetbalsferen met het WK en zo. Dus wat mij betreft komt het helemaal goed. Wat mij betreft gaat de hoofdrol van de Kingkoppers naar het ontsnapte aapje uit de Beekse Bergen. Een aantal dagen geleden is het aapje ontsnapt. Die is over een gracht, of door open, ja, gewoon is ontsnapt. Omtrent het verblijf van de kuif mangabees, want dat is het type aapje wat is ontsnapt, is een gracht. Ze zouden niet denken dat een aapje daar overheen zou springen, of in ieder geval daar overheen zou zwemmen. Dat is dus wel gebeurd. En sindsdien is het aapje niet per se vermist. Hij is een paar keer gespot. Onder andere in Esbeek, een paar kilometer van het safaripark Beekse Bergen af. Maar nog niet, hij is nog niet terug, zeg maar. Ook al zou het safaripark dat natuurlijk graag willen. Verder lijkt het goed te gaan met het aapje, want hij kan wel genoeg voedsel vinden. En die hoge temperaturen, daar heeft hij ook niet heel erg veel last van. Maar dat komt ook omdat de aapjes van origine ook uit Afrika komen. Dus die zijn wel hoge temperaturen gewend. Goed, een scherpe dan wel flauwe opmerking over het ontsnapte aapje. Als je er eentje weet, ik zou zeggen open even de Kink-app en laat het weten. Dan komt er wellicht een gele kaart jouw kant op.

Cross hier op Kink. Goedemorgen, dit is de Kinkstart van donderdag 25 juni. Binnen nu en een half uur kan ik je wel vermelden dat de Kinkprijzigheid voorbij komt. En die wil je horen, want als je hem hoort, moet je een berichtje sturen met de Kink-app. En dan maak je zomaar kans op 2 tickets voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. Oh, wat te gek. En dan nu, de Kinkkoppers van vandaag. Ik paas wat nieuws jouw kant op. Ik geef een voorzet aan jou om deze in te koppen. Het kan je wellicht een gele kaart opleveren, maar dat is dan ook een beetje de lol ervan. Het nieuws wat dan de hoofdrol speelt, het nieuws wat ik naar je doorpaas, dat gaat over het Beekse bergenaapje. Dus een kuifmangabee is ontsnapt, dat is al een paar dagen geleden. Hij is nog steeds niet terecht, hij heeft over een gracht gesprongen en voor een deels ook gezwommen, is op die manier zijn verblijf ontsnapt. Is wel een paar kilometer verderop, meerdere malen trouwens ook gespot. Onder andere in Esbeek, maar hij is nog niet gevangen. Geadviseerd wordt dan ook dat als je een beestje tegenkomt, en niet zelf achteraan te gaan en ook niet zelf te vangen, maar dan contact op te nemen met het Safari Park. Want die gaan dat dan regelen. Maar dat is dus tot nu toe nog niet gebeurd. Dus er loopt nog ergens een grappig aapje loopt er rond in die omgeving. Genoeg kingkoppers zijn er binnengekomen. Dankjewel daarvoor. Genoeg gele kaarten gaan er nu uit mijn zak komen. Helene die zegt bijvoorbeeld, volgens mij zit het aapje in de Kinkstudio. Nou ja zeg, is dat nou weer? En word ik nou gewoon een aapje genoemd hier? Nou goed. Lotte die zegt, waarom kon de politie de ontsnapte aap niet in de kledingwinkel vinden? Hij zat in een bavianenpak. Nou, dat is zeker een gele kaart. Norbert die zegt, is hij in de aap gelogeerd? Het aapje had blijkbaar geen monkey, als in sleutel, nodig om uit het verblijf te ontsnappen. Eddie die zegt, de Beekse bergen die staan voor aap. Dat ontsnapte aapje is none of my monkey business, al dus Stijn. Bas die zegt, hij hoorde een oud verhaal over ene Bokito en wilde dat naapen. Ivo die zegt, mogelijk heb ik hem gezien met aankleden vanochtend. Toen kwam ineens de aap uit de mouw. Hier zijn veel variaties op binnengekomen hoor. De aap uit de mouw, dus voor jullie allemaal een gele kaart. Eddie die zegt, aap nood vermiest. En dan de rode kaart van vandaag. Die is voor Tom. Heeft u informatie over de verblijfplaats van het aapje? Stuur dan een mail naar vermist@apenstaartjebeeksebergen.nl.

the Stars. Ja, ik vind het dus heerlijk. En ik vind het zo ontzettend knap. Ik bedoel, die gasten zijn allemaal rond de 80. Die er dan nog zijn van Rolling Stones. En dan alsnog met dit soort energieke muziek komen. En nog catchy as fuck ook. Ja, ik vind het heerlijk. Dit is de Kink.

0: herkenning van de ultieme Radiohead Classic. Zometeen.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: Mega-acties voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
19: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
12: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas, zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die overleden zijn. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Na de aardbevingen in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32, zegt de president. Waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers op, mogelijk tot tienduizenden. De bevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam USAR houdt zich paraat om naar Venezuela af te reizen, maar daar is nog niet om gevraagd. En wie voor morgen of overmorgen een dagkaart heeft voor DEFCON 1 in Biddinghuizen moet thuis blijven. De organisatie van het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten dat er minder mensen naar binnen mogen, alleen weekendkaarthouders. Dat scheelt 15.000 mensen per dag. Over compensatie wordt na het weekend meer duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend snel omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler, met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter.
21: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en telt nu zo'n 280 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwebrug is de weg weer vrij, maar vanaf Gouda duurt de reis nog 30 minuten langer. Een stukje verderop op diezelfde A12 naar Utrecht vielen tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer en 20 minuten, daar is nog steeds één rijstrook dicht. Dan een pechgeval bij de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem. Vanaf Veenendaal ongeveer een half uur vertraging, 15 kilometer langzaam rijden. En tot slot een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend 11 kilometer en 40 minuten, de rechter rijstrook is er dicht.
22: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorhoofd.
0: Zometeen de nieuwe single van Jack White, Dollar Bill, hoor je nou, Radiohead.
22: Kink.
23: Ziet die god tyfus heet in die hol. Volgecremeerd gewoon, dat is hier. Gewoon niet normaal. Graftanse file van 50 miljoen en nog niet een airco.

0: ook gewoon weer vet. Maar ja, weet je, als Jack White dan een plaat gaat maken, dan weet je eigenlijk wel dat er sowieso mooie gitaargeluiden uitkomen. Dollar Bill, zo heet de nieuwe single van Jack White. Kwart over acht, goedemorgen. Dit is de Kingstart van donderdag 25 juni. Ik ben Jim, invallend voor Michiel Veenstra. Die is er vandaag dan niet. Morgen ook nog niet. Maandag is hij wel weer terug. Aan het genieten van een paar mooie vrije dagen. En vandaag, veel aan de hand. Het zal je vast niet ontgaan zijn dat het heel erg warm wordt. DEFCON 1, het hardstelfestival, dat weigert bijvoorbeeld dagbezoekers morgen en zaterdag. Omdat het anders te druk en dus ook echt wel potentieel gevaarlijk kan worden vanwege de hoge temperaturen. Het is iets wat ik ook al vaker deze week heb gezegd, maar zoek de schaduw op. Drink genoeg water, smeer je in. En dat zeg ik echt wel als iemand met een vampierenhuid. Want ik ben echt iemand dat als ik ook maar, bij wijze van, als ik nu eventjes naar buiten zou stappen zonder factor 50 op, en ik stap weer naar binnen, dan is het net alsof er een kreeft naar binnen loopt. Dat je denkt, oké, dat gaat niet helemaal goed. Dus zorg gewoon goed voor elkaar. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die ik wil hebben. Maar ik zie ook al wat opgeluchte berichten binnenkomen via de King App. Weer online meldt namelijk dat het kwik na dit weekend flink gaat dalen. Dat het volgende week nog maar rond de 21 tot 25 graden wordt. Dat klinkt dan wel ineens inderdaad als een stuk relaxter. Ook vandaag, dat is dan wel een beetje mijn persoonlijke kant. Jimmy hier trouwens, hi. Ik ben heel erg van de videogames. En als er één videogame is waar alle ogen op gericht staan, dan is dat Grand Theft Auto 6. Grand Theft Auto 5 is een van de best verkochte games aller tijden. Volgens mij is het rond 230 miljoen verkochte exemplaren of zoiets. Insane. Dat spel kwam in 2013 uit. Dus, er is lang gewacht op een vervolg. In november moet dat gaan verschijnen. En vandaag zijn de voorbestellingen, de pre-orders, zijn live gegaan. Alleen daar is nogal wat om te doen. Omdat ook al koop je een hoes, dus nog ouderwetse zou je het inmiddels kunnen noemen. Ook al koop je nog gewoon het spel bij een winkel, of pre-order je het nu bij een winkel, dan krijg je dus geen disc waar het spel op staat, maar een code waarmee je de game kan downloaden. Nogal wat ophef over, omdat er veel gamers zijn die willen het liefste gewoon het spel, dat als je het spel fysiek koopt in een hoesje, dat je dat dan ook op een disc krijgt. En dat het gewoon, dat je het spel daadwerkelijk hebt, in plaats van dat je alleen maar een digitale code koopt. Het is een beetje de reden waarom ze het doen, ook de uitgever van het spel, is omdat er best wel wat een en ander al gelekt is omtrent Grand Theft Auto 6. En zo willen ze waarschijnlijk vermijden dat het spel eerder op straat belandt dan de bedoeling is. Ja, weet je, digitaal, wel of geen disc, maakt mij eigenlijk niet heel veel uit. Ik heb zo ontzettend veel zin in Grand Theft Auto 6. Dat gaat, mark my words, dat wordt de grootste entertainment-lancering ooit. Maar dat zien we allemaal verder in november wel. En het is een beetje een Muse Week op Kink. En dat is niet zo gek, morgen dan verschijnt het nieuwe album, The Wow Single. Deze hele week maak je kans op kaarten voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. En Michiel Veenstra, die heeft gezeten met Chris van Muse. Heeft 20 minuten lang met hem mogen praten over het nieuwe album. En er zijn echt wel wat interessante uitspraken over gekomen. Bijvoorbeeld, Muse bestaat al een tijdje. En dan kan je je afvragen waarom blijven sommige bands boeien en hoor je anderen na een tijdje gewoon niet meer. Chris van Muse heeft daar een duidelijk antwoord op.
1: A lot of bands tend to kind of have a formula that they stick to, and they will stick to that for the duration of their career. And I'm not really sure that we have that. You know, I mean, I think if you compare our first record to this new one, I'm not sure you hear the same band. I don't know, but I think there is something in the way that we play that you might recognize. But I think musically, sonically, it's all quite different.
0: Ja, morgen verschijnt dus de Wow single. En hoor je dus de prijzigheid, dan zou ik van je laten horen via de Kink app. Want dan kan het zomaar zijn dat ik je naar de Ziggo Dome stuur in november voor Kink Presents Muse.
2: Kingstart, kopje koffiekrantje, mooi met Michiel.
0: Of Jim.
2: In de ochtend.
0: En het hele gesprek met Chris van Muse trouwens.

0: Fisher Z en So Long. En ook nog met een rol voor de prijzigheid.
1: Deze week op King. Tickets voor Muse.
0: Oh ja, Muse komt weer naar Nederland. Onder andere om de release van het nieuwe album The Wow Single te vieren. Dat is een concert. Nou ja, het is een van de twee concerten. Daar moet je bij zijn. Ze komen twee keer naar Nederland. Deze week kans op kaarten dus voor één van die concerten. Even kijken of ik een medekink hier aan de lijn kan krijgen.
2: Met Colijn.
0: Hey Colijn, goedemorgen. Je spreekt met Jim van Kink.
2: Hi, goedemorgen.
0: Jij hebt een prijzigheid gehoord.
2: Ja, klopt.
0: Zondag 29 november, heb je dan al iets staan?
2: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niks. Dat komt goed uit. Kan jij dan een weg vinden naar de Ziggo Dome in Amsterdam?
2: Zeker.
0: Dan heb ik heel goed nieuws voor je. Want jij hebt bij deze twee tickets voor King Presents Muse bemachtigd.
2: Dankjewel, wat fijn.
1: Deze week op King. Tickets voor Muse.

Bliss van Muse op Kink, Alternative Rock Radio. Ik zie een aantal teleurgestelde medekinkers die net ook naast de kaart hebben gegrepen. Want de prijsschijf had er weer twee. Nou goed, er is dan maar één medekinker die dan die kaarten mee kan nemen. Kans op tickets voor Kink Presents Muse in de Ziggo Dome op zondag 29 november. Later vandaag, specifieker bij Stefan Koren, vanaf 3 uur weer kans op tickets voor Muse.

0: Kings of Leon en Wait For Me. Nou, dat hoef je niet te doen hoor. Ik bedoel, ik vermaak me echt wel. Dit is Kink, Alternative Rock Radio. Het is 8:30 geweest. Zometeen onder andere Manic Street Preachers en die nieuwe fantastisch lekkere rockende gitaarsingle van The Last Dinner Party.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. The Wow Signal. En nu is het signaal duidelijker dan ooit. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. En dat hoor je natuurlijk bij Kink. Maar we laten het je ook graag live horen. 29 en 30 november. Kink presents Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. It's got to be with you. Deze week maak je kans op tickets. Kink en Muse. Wow. Wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer. Renew.
17: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
19: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 8:30. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
3: De kans bestaat dat asielzoekers die hier worden afgewezen straks naar Kenia of Rwanda gaan, meldt RTL Nieuws. Kenia is volgens insiders een goede plek. De situatie is stabiel en mensen zouden van daaruit goed terug kunnen naar hun eigen land. Experts willen meer aandacht voor de dood in de klas, meldt de NOS. Kinderen hebben bijvoorbeeld al een opa of oma verloren of horen van dodelijke verkeersongelukken waar leeftijdsgenootjes bij betrokken zijn. En ook in België is het deze dagen heet. Zo heet zelfs dat voor twee provincies in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Landelijk is er al code oranje. En dan het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en heel warm vandaag met uitschieters naar 37 graden in het zuiden. In het noorden is het wat koeler.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en meerdere files vallen op. Allereerst drukt op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude ongeveer een half uur over 13 kilometer. Het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Over die N44 gesproken, vanuit Den Haag naar Amsterdam, een file voor Wassenaar. 3 kilometer en een half uur door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. En ook nog een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug 16

Vorig jaar speelde The Last Dinner Party deze plaat tijdens hun set op Pinkpop. En ik vond dat toen zo te gek en ik kon toen niet wachten dat het uitkwam. Ik heb er lang op moeten wachten, maar it's so worth it. Want wat een fantastische single is dit van The Last Dinner Party.

Arctic Monkeys, opening night op Kink, Alternative Rock Radio. Dat is het enige wat we de laatste tijd van Arctic Monkeys hebben gehoord. Voor de rest lijken ze wel een beetje van het internet te zijn verdwenen. Maar ze zouden toch wel bezig moeten zijn met iets nieuws? Zou je hopen? Zou je denken? Alhoewel, het laatste gerucht wat ik dan wel weer zag is dat Alex Turner in Grand Theft Auto 6 zou zitten. Dat ga ik weer met mijn videogame, Grand Theft Auto 6. Maar dat is alleen maar omdat er een personage is wat een beetje Alex Turner vibes heeft. Maar dan verder is dat nergens op gebaseerd. Grasping at Straws noemen we dat dan in het Engels. En in ook een beetje gamerstaal dat wel. Wanneer er iets nieuws is van Arctic

0: Kill the Director. Volgens mij is dat het Erik Cortonalarm. Zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Erik Corton hier op Kink. Met traditiegetrouw de 90s Break. 3 platen uit de jaren 90. Maar welke 3 zijn dat? Je kan een gokje wagen via de Kink-app op basis van de volgende cryptische zin. Het gaat dus om 3 nummers in totaal. Elise, het is een perfecte dag om op zoek te gaan naar de beroemde huid van de man op de maan. Elise, het is een perfecte dag om op zoek te gaan naar de beroemde huid van de man op de maan. Welke 3 platen hoor je zo meteen in de 90s break? Waag een poging via de Kink-app. Veel plezier met Erik.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren. Je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na 2 zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt gezocht naar slachtoffers. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese Migratiepact straks misschien naar Kenia, meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig. Daarom wordt het Europees aangepakt. In de klas is te weinig aandacht voor de dood, zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die omkomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. En ook België zucht onder tropische temperaturen. Het wordt daar zo heet dat voor de provincies Limburg en Luik in het oosten morgen code rood geldt. Het kan daar wel 40 graden worden. Mensen wordt op het hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven. Liefst in een gekoelde ruimte. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en bloedhete dag. Het kwik schiet vanochtend al snel omhoog. En in het zuiden kan het vanmiddag 37 graden worden. In het noorden wat koeler, met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter.
20: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep, 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden. En mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Del.
18: King Alternative Rock Radio. Erik Kortom. Kink. Kink 90's Break.
21: Goedemorgen, de Kink 90's Break van vandaag luidt als volgt. Elise, het is een perfecte dag om op zoek te gaan naar de beroemde huid van de man op de maan. Ja, als je hem heel letterlijk neemt, is het niet zo moeilijk. Hans en Diana hebben dat gedaan, dus die hebben het alvast goed. Je mag me nog steeds sturen als jij denkt welke plaat het zijn. Hè? Elise, het is een perfecte dag om op zoek te gaan naar de beroemde huid van de man op de maan. Het gaat over deze drie platen. Oh.

Ik zei het net al, Hans en Diana hadden het hartstikke goed. A perfect day, Elise. Elise, het is een perfecte dag van PJ Harvey. Om op zoek te gaan naar de beroemde huid. De celebrity skin van Hol. Van de man op de maan. Van de man on the moon van R.E.M. Hartstikke goed gedaan. Als je hem letterlijk neemt, is hij niet zo erg ingewikkeld. Hans en Diana hebben dat hartstikke goed gedaan. Gefeliciteerd. Je krijgt daar dus niks voor, hè? We hebben geen gekke prijzen. We sturen geen dingen naar je huis. Of weet ik veel, je moet iets ophalen bij een afhaalpunt. Nee, wij doen gewoon dit. Ik roep je naam op de radio. En daar heb je het dan mee te doen. Toevallig. Zometeen, de Beatles en Linkin Park. Maar eerst Hanging Out to Dry. Dit is Florence Road.

0: AFI en Miss Murder, daarvoor Day in the Life van de Beatles. Zometeen hier op Kink, onder andere Foster the People, die heerlijke nieuwe Wodan Boys en Chris Cornell.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft...

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK

0: aangetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, maar het is WK!
5: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

Cornell waagde zich aan James Bond. Je hoorde You Know My Name. Daarvoor Gorillaz en Orange County. Zometeen die Wodan Boys. Ik zei het straks, de heerlijke Wodan Boys, die net even een beetje anders is dan de vorige Wodan Boys. Maar dat is juist fijn. Deze band laat zich van de allerbeste kant zien. In de nieuwe Blindsided. Maar eerst Foster the People en Pumped Up Kicks.

0: zometeen hier op Kink onder andere Jimi Hendrix, Foo Fighters en Papa Roach.
1: Kink. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Ja,

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de puinhopen in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van twee zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar er wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn nu geen berichten over Nederlandse slachtoffers. Feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen, meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. De terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. En Zwolle heeft voor de derde keer in 2 jaar geblunderd met het dubbel overmaken van geld, meldt de Stentor. Deze keer kregen zorgleveranciers eind vorige maand in totaal 3,5 ton te veel overgemaakt. Intussen is het meeste teruggestort. Door het onderzoek naar de fout kregen honderden uitkeringsgerechtigden hun geld te laat. En dan het weer van Weer Online. Het wordt weer zonnig en heet. Het kwik schiet omhoog en in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler met 26 tot 29 graden. Morgen is het nog heter. Kink.

absoluut thuis op deze zender. Hij hoort absoluut thuis op deze zender. De absolute gitaarpionier aller tijden. Jimi Hendrix, Voodoo, Child's Slight Return. Dat staat er altijd achter. Ja, deze man heeft die elektrische gitaar. Er waren er meer, hè. Zo'n Link Wray bijvoorbeeld, die was ook al in die tijd bezig. En er waren nog een paar andere mensen die experimenteerden met het laten piepen, knorren en knarsen van hun gitaar. En met oversturing en distortion en, dat, en feedback aan de gang. Maar Jimi Hendrix zorgde er daarbij ook nog eens een keer voor dat het gewoon goede liedjes waren die hij speelde. En die hij ook nog zong. Hij vond zichzelf trouwens de allerslechtste zanger ever. Ben ik het niet mee eens. En Voodoo Child, Jimi Hendrix daarvoor. Window van de Foo Fighters. Zometeen de Higpy en Red Flag Magician. Maar eerst Papa Roach en... Cut my...

0: Ik wens je dit. Een hele prettige dag. Have a nice day. Hoor je Stereophonics daarvoor, The Offspring and Pretty Fly for a White Guy. Zometeen Leap, Blind Melon. En een verhaaltje over Prince. Ja, uit 1984.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
11: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland. Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
12: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dusty ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dusty afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: De prijs van

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy.
5: Met zometeen Lee, Blind Melon, maar eerst Sam Fender.

Lekker bandje hoor, dat liep. Je hoorde ze met Sinking Feeling, daarvoor nog Blind Melon en No Rain. Maar ja, we gaan even terug naar, in de tijd, naar 25 juni. Eerst verdrietig nieuws, in 1988 overlijdt op 25 juni op 26-jarige leeftijd Hillel Slovak, eerste gitarist van de Red Hot Chili Peppers, aan een heroïne overdosis. Ja, zonde, want er was een buitengewoon getalenteerde gitarist. En dan Prince brengt in 1984 zijn iconische album Purple Rain uit. Is de soundtrack van de gelijknamige film met zanger-gitarist Prince dus in de hoofdrol. Bij de bioscopen werd door de journalisten gevraagd wat men van de film vond. Alleen de muziek kreeg complimenten. De plot van de film die waren de bezoekers heel snel vergeten. En dan een bandje uit New York brengt de debuutsingle uit in 2001 op 25 juni. Het gaat om Hard to Explain van The Strokes.

0: je blijft luisteren. En dat doe je. Ja, toch? Ja, zeker. Dan draai ik voor je. Wat straks voor je draaien? Pearl Jam, Black Sabbath, Muse, Temper Trap. Nou, wordt best een leuk uurtje hoor, zo.
1: Kink. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden... en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. Ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig noodweer... dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open omdat het daar wel 40 graden kan worden. Te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. Na de zware aardbevingen in Venezuela heeft oppositieleider Machado haar landgenoten opgeroepen kalm en solidair te blijven. Ze roept buitenlandse leiders op om te helpen. De noodsituatie is kritiek, ieder uur telt, zegt ze. Machado, die de Nobelprijs voor de Vrede won, zit noodgedwongen zelf in het buitenland. En komende nacht speelt Oranje op het WK tegen Tunesië. En het vertrouwen onder de fans is groot. Maar liefst 84% denkt dat Nederland gaat winnen, heeft Hart van Nederland uitgezocht. Op verlies rekent maar 3%. Lang niet iedereen zit trouwens vannacht voor de tv. 2/3 vindt nachtrust belangrijker. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Pearl Jam. The Naked and Famous. Maar eerst Green Day.

Oceans, niet van Johan, maar van Pearl Jam. Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker, hè, dat bandjes titels delen. Dat is ook niet zo raar. Zeker als het gaat over oceanen, want daar kun je mooie liedjes over schrijven. Dat is wel duidelijk. Daarvoor hoor je nog de Naked and Famous en Young Blood. Zometeen een absolute klassieker en een gitaarriff top 100 klassieker. Ook Paranoid van Black Sabbath. Maar eerst Cryogen.

0: Amsterdam komt dit shoegaze gezelschap Honey I'm Home. Lekker hoor, en pretty. Daarvoor de Temper Trap en Sweet Disposition. En die man zingt dat in een falset kopstem, hè. Maar dat kan hij dus live ook. Dat is nog best wel moeilijk. Sweet, dat is best wel ingewikkeld. Maar als je dat kan, moet je dat vooral niet laten. Zometeen hier op Kink. Fontaines DC. Gouwe hoer. Fontaines DC en live. En een Kink album top 1000 classic van een van de headliners van Pinkpop van afgelopen weekend.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. Nu, bijna 40 jaar later, pikken wetenschappers opnieuw een duidelijk signaal op. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. Jij kunt het als Kink-luisteraar als eerste ter wereld horen bij de exclusieve Kink-luistersessie in Space Expo Noordwijk. En als dat nog niet wauw genoeg is voor je, we laten het je ook graag live horen op 29 november bij Kink Presents Muse in de Ziggo Dome. It's got to be. Deze week tickets voor de Muse luistersessie en Muse in de Ziggo Dome. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Kink. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
23: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
24: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
26: Oh, ik heb letterlijk niks.
27: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
27: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
28: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
29: Kink.

0: 1000 Classic.
1: De Kink album Top 1000 Classic van deze mooie donderdag is voor een van de headliners van Pinkpop van afgelopen weekend. The Cure, Disintegration. 1989, maar liefst. Staat op nummer 42 in de album Top 1000. Motivatie om deze plaat te maken kwam vooral uit het gevoel dat Robert Smith had toen hij 29 was. Ik kan me dat niet meer herinneren, maar Robert Smith wel. Hij bedacht toen dat alle rocklegendes hun beste werk hadden gemaakt voordat ze 30 werden. Daar zou hij misschien wel eens gelijk in kunnen nemen. Hoewel. Nou goed, met die leeftijd in gedachten ging Smith aan de slag voor deze plaat. Teksten van de tracks refereren naar de angst om ouder te worden. Nou, dat kent iedereen wel, denk ik, toch? Ja, ik ook. Na het succes van de plaat Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me... hoopte het label op een soortgelijk vervolg. Maar de plaat gaat meer de duistere kant op. Dat werd gezien als commerciële zelfmoord voor The Cure. Maar niks was minder waar, want in 1992, dat is 3 jaar na het verschijnen van dit album... was de plaat al 2 miljoen keer verkocht. En dat is echt heel veel. Goed, Disintegration van The Cure uit 1989 is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Lullaby, maar eerst Pictures of You.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

Morgen, de laatste van de week, de laatste album Top 1000 Classic van de week is voor Placebo Black Market Music. Ja, dat is morgen. Eerst Weezer, We Might As Well Be Strangers.

0: mooie donderdag. Geknipt en geschoren. Zit er weer keurig bij om overhandigd te worden aan Isabel. Die neemt je zo meteen mee aan de hand de rest van de dag in. Ik wens je daar veel plezier mee. En ik ben er morgen weer. Morgenochtend op vrijdagochtend om 9 uur. Net als iedere andere ochtend. Dus jij ook. Tot dan.
1: Kink. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes. 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van 2 kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderen die zelf niet kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxis. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 jaar gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. In Mexico zijn feestende voetbalfans aangereden door een auto. Er zijn meerdere gewonden, zeker 17 liggen in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is aangehouden, raakte zelf ook gewond. Het is niet duidelijk of hij met opzet op de fans inreed. En EU-baas Ursula von der Leyen heeft steun betuigd aan de bevolking van Venezuela na de verwoestende aardbevingen. We staan achter jullie, schrijft ze op X. Vanuit Brussel wordt ook extra hulp aangeboden. Door de bevingen zijn al tientallen doden en honderden gewonden gemeld. Er is ook heel veel schade. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet. In het zuiden kan het wel 37 graden worden. Alleen het noorden houdt het met een beetje wind wat koeler. Vanavond blijft het nog lang warm en zonnig. Morgen wordt het nog heter.
0: King. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
1: Nasleep van drugsgebruik. Pure Morning. Placebo.

Hele goede donderdagmiddag. Hele goede zonnige donderdagmiddag. Ja, we gaan richting de echte hitte. Historische hitte in Nederland. Ik hoop dat je een beetje een goede nacht hebt gehad. Ik zal je vertellen, ik was er een beetje bang voor met die hitte. Maar ik heb geslapen als een blok. Dus ik kan er weer helemaal tegen. Als jij buiten aan het werk bent of bezig bent buiten, heel veel succes. Pas goed op jezelf. En ook natuurlijk goed op jezelf passen als je in de airco zit. En lekker genieten van goede muziek hier op Kink. Paramore heb ik zo meteen voor je. Cooler Shaker, Arcade Fire. En nu de Rolling Stones. En Mick Jagger, ja, die is heel enthousiast over weer op tournee gaan. Maar ik las laatst dat Keith Richards daar iets minder enthousiast over is. We gaan het zien.

0: Vandaag in 2004 gaven de Red Hot Chili Peppers een concert in Hyde Park. En dat was een onderdeel van 3 concerten. En die 3 concerten die kwamen uiteindelijk weer op hun allereerste live album. Live in Hyde Park. Dus vandaag in 2004 stonden ze daar dus. En zometeen hoor je ze hier op Kink met Road Trippin', ook The Haunted Youth onderweg en Skunk & Nancy.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Ah, oh, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, proef jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...

0: Lang lekker liter pakken, 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

Maandag 6 tot en met 17 juli, dan gaan we hem weer uitzenden. De Kink Album Top 1000. En ja, welke staan er dan in? Dat ligt aan jou. Ja, als jij gaat stemmen, dat bepaalt het lijstje. En dat maakt het ook zo ontzettend leuk. Want ja, muziek is zo ongelooflijk persoonlijk. En als je dan vraagt, wat zijn de beste albums ooit gemaakt? Dan geeft iedereen daarop een ander antwoord. En dat is zo leuk aan deze lijst. Als iedereen nou gewoon lekker meestemt, dan krijgen we een heel gevarieerd beeld van wat we allemaal vinden. En ik heb zo'n vermoeden dat het een hele prachtige lijst weer gaat worden. Dus ga naar kink.nl/stem en breng je stem uit. Ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat. 6 tot en met 17 juli dus op Kink.

0: De Rock Chicks die zijn goed vertegenwoordigd het komende uur. Onder andere Violet Grohl met haar Bug in the Cake. En de allernieuwste van The Warning, Ritual, die komt er zo meteen aan. Verder duik ik ook nog even met je in de Zero's voor de King Zero's Break.
1: Kink. Met muziek op vakantie. Cassie. Wat alleen vandaag. 1+1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
11: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
1: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Het is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd afgelopen Vaderdag ook al gestaakt. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van de industrie, is het advies. En veel ouders vinden het goed dat hun schoolgaande kinderen vannacht naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kijken, heeft een vandaag uitgezocht. Van de 12-plussers mag ruim de helft opblijven, al moeten ze morgen weer gewoon naar school. Het is voor mijn kind te mooi om te missen, zeggen sommige ouders. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
0: Verlangen naar menselijke connectie. You somebody. Kings of Leon. Kink.

0: Ritual.
1: Uit Mexico. The Warning met hun allernieuwste The Ritual. Van de week zat ik een interview te kijken met Robbie Williams. En het grappige aan dat interview was dat het werd niet gedaan door een journalist of door volwassenen. Nee, hij kreeg een basisschoolklas voor zijn neus. Ik denk dat die kinderen allemaal een jaartje of 6, 7 waren. Dus die hebben in principe helemaal geen idee wie Robbie Williams nou is. En dat zorgde best wel voor een aantal hilarische momenten. Bijvoorbeeld toen aan Robbie gevraagd werd: ja, maar wanneer was je dan zo ongelooflijk beroemd? Waarop Robbie Williams zei: nou, er was een periode in de geschiedenis. Die periode heet de 90s. En toen kromp mijn hart even in elkaar. Toen dacht ik bij mezelf: een periode uit de geschiedenis? Ja, verdomd inderdaad. Dat is inmiddels een periode uit de geschiedenis. Zo lang is het al geleden, die 90s. En er werd hem ook gevraagd: waarom heb jij zo'n beef of antipathie tegen de jongens van Oasis? Waarop Robbie Williams zei: they make great music, but they're real bullies. Dat zei hij dus over de mannen van Oasis, die je nu hoort met Wonderwall.

0: Vannacht was de warmste nacht ooit in juni gemeten. En komende nacht wordt het mogelijk de warmste nacht ooit. Nou, en wat om naar uit te kijken. Maar was het in de Zero's nou ook zo heet? Hebben we toen ook van die vreselijke nachten gehad qua hitte? Ik duik er zo meteen in en dan krijg je ook 3 zinderende tracks uit de Zero's in de King Zero's Break.
1: King. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
8: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

Ja, we gaan even terug naar de Zero's voor de King Zero's Break. En we stevenen af op de warmste nacht ooit in Nederland. Ze verwachten dat de temperatuur niet onder de 24 graden gaat komen. Dus dat wordt lekker zweten vannacht. Maar hoe zat het nou in de Zero's? Was het toen ook zo ongelooflijk heet? Ja, toen hebben we ook een paar pittige dagen en nachten gehad. De warmste nacht ooit gemeten in de Zero's. Of gemeten in de Zero's tussen 2000 en 2009. Die vond plaats op 9 augustus 2004. En toen daalde die nacht de temperatuur niet verder dan 22,8 graden. Dus ja, als het echt gaat worden zoals ze zeggen, dan gaan we daar dus behoorlijk overheen vannacht. En wat was nou de warmste dag in de Zero's? Nou, dat was op 19 juli 2006. En toen bereikten we een temperatuur van 37,1 graden in het Westdorpse. En dat was de hoogste temperatuur van dat decennium. En morgen zou dat record wel eens een keertje gebroken kunnen worden. Want dan gaan we richting de 38 en misschien wel 39 graden. Ja, dus we kunnen hieruit opmaken dat het nog ietsje koeler was in de Zero's. En hoe zat het met de muziek in de Zero's? Nou, daar was niks cools aan. Of dat was juist heel cool of heel hot. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik ga zo meteen Amy Winehouse erbij pakken met Rehab uit 2006. Uit 2004 ga ik aan de slag met The Killers, hun debuutsingle. Jenny Was a Friend of Mine. En we trappen deze hete King Zero's Break af met The Kaiser Chiefs. Never Miss a Beat uit 2008. King Zero's Break.

afsluiter van de King Zero's Break, Amy Winehouse met Rehab. Terug naar 2026, het jaar waarop Violet Grohl luid en duidelijk van zich liet horen. Zometeen haar nieuwste single, Bug in the Cake. Ook The Verve en Queens of the Stone Age.

De nieuwe van Violet Grawl, die heet Bug in the Cake. Zometeen heb ik ook nog de nieuwe voor je van Nothing But Thieves en Van de Staat, maar ook hele fijne klassiekers, bijvoorbeeld van Bruce Springsteen en van Green Day. En nu Entwine, Cruel Man.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
7: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
6: Verwen jij je maar.
7: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
6: Bij mij?
7: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
6: Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
17: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Oranjefans opgelet,

0: Wat een goal!
1: Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
5: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ook Nederland stuurt op verzoek een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de zware aardbevingen van vannacht. Het is een team van het Urban Search and Rescue Team, waar ook speurhonden bij zijn. De overheid trekt 2 miljoen uit voor de operatie die zo snel mogelijk begint. Het officiële dodental staat op 164. Maak alcohol minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad. Elke slok verhoogt het risico op kanker. Daarom moet het drinken van alcohol worden ontmoedigd. De raad ziet dat het soms nog als iets vanzelfsprekends wordt gezien, ook door jongeren. Het is nu aan de minister om te kijken wat er gedaan kan worden. Het is over en uit voor de kindzorgvilla's van Villa Expert Care in Vleuten en Waalre. De inspectie wil de locaties per 1 juli sluiten omdat de zorg ondermaats is, meldt RTV Utrecht. Villa Expert Care wilde zelf stoppen vanwege financiële problemen. Maar minister Sterk wilde uitstel totdat alle kinderen een nieuwe plek hadden. En het zat er al aan te komen en nu is het ook officieel. We hebben een landelijke hittegolf. Het is de 40ste in ruim 100 jaar. Bij een landelijke hittegolf is het in De Bilt minstens 5 dagen op rij boven de 25 graden. En op 3 daarvan tropisch met 30 graden of meer. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en heet, 30 tot in het zuiden 37 graden. In het noorden is het 25 tot 29 graden. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal 39 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
7: Stress van het moderne leven ontvluchten. Country House. Blur.

ik gooi er nog een beetje zon in. Hè? Hebben we nog niet genoeg van vandaag. Donna van Rammstein. Bruce Springsteen, die heeft het regelmatig over dames in zijn repertoire en in zijn songs. Dan heeft hij bijvoorbeeld over Janie, die wordt maar liefst 23 keer genoemd. Dan hebben we ook nog Kitty, 10 keer. Rosie en Sandy, 9 keer. Maar zijn absolute favoriet, dat is toch wel Mary. In zijn hele repertoire wordt zij maar liefst 53 keer genoemd. Onder andere in deze, The River.

0: Wat zijn nou goede plekken om te vertoeven als je zelf geen airco hebt? Nou, ik doe altijd een extra rondje door de supermarkt. Normaal gesproken dan ren ik er altijd uit. Maar nu doe ik echt nog een extra rondje. Zo lekker cool gewoon. En ook een hele fijne plek met dit weer. De bioscoop. Want ook daar hebben ze airco. Bioscoop, oftewel de cinema. Two Door Cinema Club zometeen hier op Kink. Ook Soundgarden en Triggerfinger onderweg.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow-signal. En nu is het signaal duidelijker dan ooit. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow-signal. En dat hoor je natuurlijk bij Kink. Maar we laten het je ook graag live horen. 29 en 30 november. Kink presents Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. It's got to be with you. Deze week maak je kans op tickets. Kink en Muse. Wow. Wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl. Kink.

Mocht je nou helemaal gek worden van die warmte die momenteel in Nederland heerst, troost je, het kan altijd erger. Frankrijk, man, daar is het steeds 41 graden of zelfs hoger. En gisteren kwam er naar buiten, of kwam de conclusie, dat het op amper 0,93% van de planeet gisteren warmer was dan op de heetste plek in Frankrijk. Dus bedenk dat als je denkt, ik ben aan het smelten. Het kan altijd erger, bijvoorbeeld als je nu in Frankrijk zit. Ik ga het zo meteen ook nog wat warmer maken met bijvoorbeeld The Fire van De Staat, maar ook Block Party onderweg en nu Depeche Mode. Reach out.

Collega Stefan die staat ook bekend als pakkenman, omdat hij, het zegt het al, 9 van de 10 keer een pak aan heeft. En nu vraag ik me af, ik heb hem nog niet gezien vandaag, of hij met deze hitte ook een pak aan heeft. En een overhemd. Je hoort hem zo meteen op Kink. Heel veel plezier bij hem. En ik spreek je morgen weer vanaf 12 uur. Bye bye.

0: ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook! Uit de meterkast!
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Heel voordelig smeer trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000? Dewarmte.nl.
14: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. Wend er maar aan dat de prijzen voor energie komende tijd omhoog en omlaag schieten, waarschuwt de baas van Eneco. Vooral mensen met dynamische contracten gaan het merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan de schommelingen, zegt Eneco, en dat is stroom opslaan in een thuisbatterij. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima leven mee met Venezuela na de aardbevingen. Het is via Aruba, Bonaire en Curaçao een buurland. De koning en koningin zijn in gedachten bij alle families die rouwen of in angst zitten, staat in een verklaring op hun social media. Door de hitte is in Zeeland het beton van een weg uitgezet en zijn delen van de weg omhoog gekomen. Hij loopt over het eiland Tholen. Een paar auto's zijn beschadigd geraakt. De weg is afgesloten. Maandag begint de reparatie. Grote kans dat de wedstrijd komende nacht tussen Oranje en Tunesië later begint dan 1 uur. In Kansas City wordt noodweer verwacht en het lijkt erop dat het precies rond de aftrap losgaat. Pas uren na de wedstrijd wordt het rustiger. Maandag lag de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak 2 uur stil door noodweer. Het weer van Weer Online. Vanavond in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
16: Goedemiddag, zometeen hoor je de Strokes. Eerst 30 seconds to Mars, closer to the edge.
14: Kink.
17: Goedemorgen! Oh, het is middag.
18: Goed smeren, jongens. Denk eraan, mooi weer dit. Goed smeren. Het komt wel goed.

met oranje vannacht. Qua weercode, ook die is oranje. Willem van oranje. Donald Trump, die is oranje. De Bloodhound Gang hoorde je volgens Judith het meest romantische nummer ooit. The Bad Touch op Kink. Mijn naam is Stefan. Zometeen hoor je David Bowie. Eerst The Last Dinner Party en Big Dog.

0: Evanescence op Kink. Who will you follow? Het is bijna 3:30.
1: Korenslag.
0: En eigenlijk is het vandaag te warm om iets te doen. Dus als je al aan het werk bent, leg het alsjeblieft aan de kant. Ga even achterover leunen. Nou, misschien kun je één ding doen. Misschien kun je meedoen met Korenslag. Dat moet nog net lukken, daar hoef je niet te veel voor te bewegen. Je moet alleen even goed opletten. En luisteren of je herkent wat het koor vandaag zingt. Origineel hoor je zometeen, maar weet je titel en artiest ook te herkennen uit dit. It's alright.

0: zingt?
1: Als dat zo is, geef het door. Stuur een berichtje via de Kink-app. Titel en artiest leveren je punten op in het korenslagklassement. En wat het juiste antwoord is, dat hoor je zo meteen. Net als White Lies en ook Aerosmith.
0: Kink. Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Kink.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: €1,99. Altijd laag.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl. King.

0: dag.
1: Sander die stuurt er zelfs een foto bij. Die staat in een fabriek te werken. Die heeft voor zich een monitor met de temperatuur erop. Het is daar 32,9 graden, Sander. Jij hebt niet alleen punten verdiend, maar ook een momentje met je kop onder de koude kraan wat mij betreft. You too. Mysterious Ways, dat was het goede antwoord.

komen meer foto's binnen van mensen die hun thermometer hebben gefotografeerd vandaag. Onder andere van Peter. Peter stuurt een foto van een thermometer op 45 graden. Aerosmith, Jenny's Got a Gun, hoorde je op Kink. Het is wel een foto van een thermometer in de auto op zo'n groot scherm. Dus ik ga ervan uit dat Peter zelf in de auto zit met de airco behoorlijk opengedraaid. Ik geef je helemaal gelijk hoor, Peter. Het is warm zat. Dit is Kink. Zometeen hoor je Bleach 93 na Band of Horses. Een beetje kippenvel. Dat kunnen we wel gebruiken. The Funeral.

0: Slavery en Underrated. Het is bijna 4 uur.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Zometeen het ANP Nieuws op Kink met daarin een bijzondere aanwezigheid in het Europees Parlement. Daar werd namelijk iemand meegenomen die je niet zo 1, 2, 3 verwacht in een Europees Parlement. Wie daar binnenkwam, dat hoor je zometeen en net als live. En ook de Pixies.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben René Postma. In de stad Utrecht en omgeving rijden geen trams meer. Door de hitte werken de wissels niet goed. Als eerste viel lijn 22 uit naar de Uithof en daarna ook de trams naar IJsselstein, Nieuwegein en Science Park. Het duurt zeker tot en met morgen. Er rijden wel bussen. Na de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling gestart. Op giro nummer 5125 kan je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied op zoek naar overlevenden en geven medische hulp. De Zweedse minister van Klimaat heeft haar baby meegenomen naar een vergadering met andere klimaatministers van de EU. Hij sliep de hele tijd in een draagzak op haar buik. Het was een statement om als vrouw niet te hoeven kiezen voor gezin of werk. Het was de eerste keer dat er een baby in een EU-vergadering was. In steeds meer Italiaanse steden geldt code rood in verband met de hitte. Voor 17 grote steden is de waarschuwing nu gegeven. Er zitten ook een paar toeristische trekpleisters bij, zoals Rome, Venetië en Florence. Volgens Italiaanse media zijn alleen al vandaag 5 mensen overleden door de hitte. Het weer van Weer Online. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, maar in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer.
15: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal op de weg. En dat merk je onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vertraging door die wegwerkzaamheden. Gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouwen 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. De A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel ging het mis. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 20 minuten vertraging. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Bij knooppunt Paalgaven staat een kapotte auto en hierdoor heb je 25 minuten vertraging.
1: Kink Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je live. Eerst Pixies, Where Is My Mind?

0: Dolphins Cry, live op Kink. Zometeen hoor je Deus, ook de nieuwe van Weezer. Dat is deze week de Kink XL. Eerst...
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: 25 juni, dat is deze datum. Eentje die de boeken ingaat als, warm in elk geval. Zojuist ook bekend geworden dat code rood voor morgen is afgegeven. Zo warm wordt het. Dat is voor het eerst dat het voor hitte gedaan wordt. Maar hij gaat ook de boeken in als de dag des oordeels. Want vannacht, dan moet het gebeuren. Dan moet het Nederlands elftal de volgende ronde van het WK voetbal halen... door van Tunesië, nou in elk geval niet te verliezen, in Kansas City. En daar kijken ze dus al weken uit naar deze wedstrijd. Dat is echt bijzonder, want dan komt de wereldberoemde Oranjebus naar hun stad. Blijkbaar zijn de Amerikanen helemaal gek van dat ding... Ik zag al video's voorbij komen van Amerikanen in de regio Kansas City... die dan oranje kleding aan het aanschaffen zijn. Puur zodat ze mee kunnen lopen achter een langzaam rijdende bus. Dat is bizar, toch? Ja, bij ons heet een langzaam rijdende bus gewoon een OV-staking... of file op de A2. Maar daar is het blijkbaar een enorme happening. Verder gaat het vandaag veel over Venezuela. Vannacht waren daar twee heftige aardbevingen. Vandaag wordt er dus druk gezocht naar mensen onder het puin. En het is een grote dag in de wereld van de games. Want al 13 jaar wordt er gewacht op een nieuwe Grand Theft Auto, GTA 6. Een spel waarbij het de bedoeling is om je op te werken in de criminele wereld... door als een maniak in gestolen auto's te gaan rijden. En vandaag... Nee, is die ook niet uit. Nee, er moet nog steeds gewacht worden. Je kan hem wel pre-orderen vanaf vandaag. En dat vinden gamers blijkbaar al een heel ding. Maar er moet nog even gewacht worden. November, dan is die er waarschijnlijk. Dan kan die gespeeld worden met nieuwe levels, betere visuals... vette nieuwe auto's die gestolen kunnen worden. Ja, en ik hoop, dat lijkt mij dan weer tof... dat je ook een oranje bus kan jatten.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.
0: Als dat ding dan toch zo wereldberoemd is... en dan stapvoets door dat spel heen rijden... waarin iedereen verder alleen maar als een maniak in gestolen auto's rijdt. Dat lijkt mij dan weer leuk. Dit is Kink. Met de Kink XL, de belangrijkste track van deze week. De nieuwe Weezer. We Might As Well Be Strangers.

0: Attacked Deus op Kink. De vorige keer dat er een concert was van deze band in Nederland, los van festivals, toen stonden ze op het Malieveld en ik kan me nog herinneren dat het heel lang heel droog was toen. En dat ik samen met King DJ Jim Voorwald in de morspit in het voorvak was beland. En dat in de weken die volgden nog heel vaak stof van het Malieveld uit mijn neus kwam zetten.
1: Deze week op Kink.
0: Nou zal dat deze keer niet het geval zijn, want dit keer komen ze in november. Nou, dan is de kans dat het heel lang droog is in Nederland sowieso minimaal. Daarbij staan ze in de Ziggo Dome. De laatste keer dat ik in de Ziggo Dome was, was de hoeveelheid stof minimaal. Dus dat komt waarschijnlijk goed als het qua stof betreft, qua muziek betreft. Ja, schijnt het ook goed te komen. Gisteravond was die luistersessie die we hadden met het nieuwe album van Muse en Space Expo. Ik was daar zelf ook niet bij, maar Jim Voorwald was daar wel bij. Die zegt dat nieuwe album, mwah, chef's kiss. Dat wordt te gek. En 29 november komt Muse naar Nederland om dat album live te presenteren voor een King Presents show, King Presents Muse. Het is behoorlijk uitverkocht, maar je kan er nog bij zijn. We hebben deze week namelijk tickets voor je. Daarvoor hoef je alleen goed op te letten of je een geit hoort. En is dat het geval? Laat het dan weten via de Kink app. Want wie weet mag jij dan de tickets uit zijn bek halen en ga jij naar King Presents Muse. En ik kan je vertellen, het gaat binnen nu en een half uur gebeuren. Dus hou die oren gespitst als je naar Muse wil. Zometeen ook Devices, na Led Zeppelin, Whole Lotta Love. You need cool.

0: Lekker met je achterover leunen. Met de Vices and Never Had to Know. Dit is Kink. Zometeen hoor je ook die nieuwe Wodan Boys. En ook Florence and the Machine over een paar minuten.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, red de katet. En vamos naar Beterbed.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Half 5. Kink. ANP Headlines.
3: Goedemiddag, ik ben René Postma. Het KNMI geeft morgen code rood voor de hitte in het grootste deel van het land. Alleen het noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden geel. In de rest van het land wordt het extreem heet en benauwd. Door de hitte rijden er geen trams in Utrecht en omgeving, en morgen is dat waarschijnlijk ook zo. De wissels werken niet, ze zitten vast. Het Rode Kruis is een inzameling gestart voor hulp aan Venezuela. Er zijn 2 aardbevingen geweest met veel ingestorte gebouwen en zeker 160 doden. Je kunt geld geven op Giro 5125. Het weer van Weer Online. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond 20 graden, in de stad warmer. Morgen wordt het nog heter, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden, zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A2, Utrecht richting Den Bosch, bij afrit Everdingen. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Nootdorp ging het ook mis. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. En op de A15, Rotterdam richting Europoort, bij Rozenburg Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en reken hier op 20 minuten extra reistijd.
2: Kink.

0: Afgelopen dinsdag stonden ze hier in de Kink Live Bunker. En mocht je dat gemist hebben, check dan echt de Kink app of kink.nl. Daar vind je namelijk de hele gig die ze deden. Dat was ontzettend goed en ook nog eens ontzettend leuk. Want ze hebben bij het laatste nummer hebben ze nog wat een en ander omver gegooid en gesloopt. En het is allemaal weer netjes opgeruimd, dus de volgende artiest kan weer naar binnen. Maar het was een enorme chaos. Dus Kink app of kink.nl. Wodan Boys Blindsided hoorde je op Kink. En je hoorde ook nog iets anders.
1: Ik op Kink. Tickets voor Muse.
0: Want als je hebt opgelet, dan hoor je een Kink-prijzigheid die je deze week kaarten oplevert voor Kink Presents Muse, 29 november in de Ziggo Dome. Als je hem hoort, app dan via de Kink-app dat je hem gehoord hebt. Want wie weet bellen we je dan wel terug met die tickets.
2: Jennifer.
0: Jennifer, hoe lang heb jij in totaal in pre-sales gezeten?
2: Hoe lang? Oh, ik denk wel, 3 uur.
0: 3 uur heb jij in totaal naar zo'n blauw scherm zitten staren?
2: Ja.
0: En toen uiteindelijk?
2: Toen uiteindelijk geen kaarten, want de eerste keer werd ik eruit gegooid.
0: Oh nee.
2: En toen had ik geen staanplaatsen. En de keer daarna werd ik er niet uitgegooid, maar was ik gewoon te laat. En de keer daarna ook. Ik kon me janken.
0: Ja, dat snap ik. Dat zou in principe voor niks zijn geweest, want jij hebt een prijzigheid gehoord. En jij gaat gewoon naar Muse. Jij bent erbij 29 november in de Ziggo Dome.
2: Oh, ik ben niet van je.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Muse.

0: Starlight, Muse op King. Wil je bij die show zijn, dan heb je net achter het net gevist met de prijzigheid. No worries, hij komt deze week echt nog vaker langs. Morgenochtend bijvoorbeeld bij Jim Voorwald. Maar dat heb je niet van mij. Sst.
1: Sinterklaas!
2: Dag jongen.
3: King Alternative Rock Radio.
0: Zometeen hoor je Honey, I'm Home. Hun nieuwe heet Hyperspace Mountain, eerst Madness. Nightboat to Cairo.

0: Voor veel medekenkers denk ik een flashback naar afgelopen weekend. Toen stond Bring Me The Horizon namelijk op Graspop Metal Meeting, een festival in België. En wat ik gehoord heb van mensen was dat het ook daar, net als hier in Nederland, een paar keer behoorlijk regende, maar dat het weer een heel mooi weekend was. Follow You hoorde je op Kink.
1: ANP spoiler alert.
0: Zometeen in het ANP nieuws. Ja, ik weet eigenlijk niet of dit echt een spoiler is. Ze gaan je namelijk vertellen dat het warm is. Voor als je nog niet door had. Maar het heeft wel wat gevolgen hier en daar. Die update krijg je zometeen, net als de Clash.

0: Queens of the Stone Age.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar...
11: Aldi. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
12: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben René Postma. Morgen is er in het grootste deel van het land code rood. Het is de eerste keer dat het KNMI code rood geeft om de hitte. Die wordt extreem en daarbij is het benauwd. Blijf zoveel mogelijk binnen, span je niet in en drink veel water, is het advies. Het noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden geel. Er rijden geen trams in en om Utrecht en het heeft te maken met de hitte. De wissels werken niet meer. Het openbaar vervoerbedrijf kijkt of er extra bussen worden ingezet. De trams staan stil op de 3 lijnen die allemaal naar het Science Park gaan. Waarschijnlijk rijden ze morgen ook niet. Giro 5125 van het Rode Kruis is geopend voor noodhulp aan Venezuela. Daar waren 2 aardbevingen. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn zeker 164 doden. De overlevenden hebben water, voedsel en hygiënepakketten nodig, zegt het Rode Kruis. De politie in Den Haag heeft iemand opgepakt die afgelopen weekend op een scooter een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent af die naast hem fietste. Die viel daardoor. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor loopt het ook vast op de A27 zelf, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 40 minuten vertraging. Dan na de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet staat een kapotte auto en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Hier heb je door een half uur vertraging. Omrijden kan via de A44. En dan de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten oponthoud.
9: Ah, tuurlijk. Weer een typische donderdagavondspits.
20: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
21: Als de aarde plat zou zijn, zou de rand van de aarde dan niet een toeristische trekpleister worden?
22: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
21: Zometeen hoor je de Clash naar Queens of the Stone Age en Go With The Flow.

should stay. Ja, binnen vooral morgen. Should I stay or should I go? The Clash, het is code rood en morgen. Ik heb het nog nooit meegemaakt, code rood vanwege hitte. Ik denk jij ook niet, want het is de eerste keer in Nederland. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zat er wel nog aan te denken. Ik hoorde net ook weer in het weerbericht. Ik twijfelde nog een beetje of ik het Nederlands elftal ging kijken vannacht. Was het laat? En het wordt misschien nog later omdat het daar gaat onweren. En toen dacht ik, ja, blijf ik daar dan voor wakker? Vind ik dat het waard? Maar met die temperaturen van dit moment... Het is zo warm, het wordt een plaknacht. We doen toch geen oog dicht, dus dan kun je er maar beter wat bittergarnituur in gooien en het gezellig maken, toch? Oranje boven. Zometeen hoor je R.E.M. op Kink na Foo Fighters. Dit is Window.

0: Patrick, jij smiecht. Ik had het net over de plaknacht die eraan zit te komen. Wat op zich wel goed uitkomt, want dan hoef je niet meer te kiezen of je naar het Nederlands elftal gaat kijken of niet. Want je bent waarschijnlijk toch al wakker als je er nog over twijfelde. En Patrick die stuurt dit appje.
1: Plaknacht? Warm in huis? Waar heb je het over? Oh, wacht even. Ik heb natuurlijk airco. Lekker cool vannacht. Oh, lekker man. Dingetje over me heen. Oh, lekker slaap.
0: Wrijf het er maar in, Patrick. Ik hoop dat het een legendarische wedstrijd wordt die wij dan met z'n allen wel hebben gezien en jij niet in je airco. Slaap lekker. R.E.M. Night Swimming.

0: mooiste die R.E.M. ooit gemaakt heeft, wat mij betreft. Night Swimming op King. Volgens mij is het tijd om de deuren weer te openen, zodat de volgende cliënt binnen kan wandelen. Ik laat het heel even de frontdesk weten. Dat ze wel weten dat het kan. Ja. Ja, hey, met mij. Ja. Er is ruimte, hoor. Ja, dank je.
1: King. Traumaverwerking.
0: Heb jij namelijk wel eens een concert gemist? Want dan ken je wellicht dat gevoel wat dan blijft hangen. Vooral ook hoe lang dat blijft hangen. Gisteren sprak ik bijvoorbeeld een medekinker Patrick. Die wist nog precies hoe hij jaren geleden naar Creed ging in Tilburg. 2 uur rijden van waar hij woonde. En toen...
2: Tot een stomme verbazing, geparkeerd en alles. Wij lopen er lekker naartoe, helemaal in de stemming. We zien in een potje bier en goede muziek. Mm-hmm. Bleek het concert gecanceld.
0: En dus kon hij weer 2 uur in de auto terugrijden. Groot muzikaal trauma wat we gisteren verwerkt hebben. Ik heb gisteren een dosis Creed toegediend, waardoor Patrick weer wat rustiger door het leven heen kan. Waardoor dat verhaal een beetje achter hem gelaten is en waardoor hij het weer aan kan. En misschien wil jij dat ook wel. Dan is dit het moment om te laten weten welk concert jij gemist hebt. Geef het door via de King Gap. Dan ben ik bij je na Manfred & Sons zometeen eerst deze van Royal Blood. Trouble's Coming op King.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Roll away your stone. Maar voor de Sons of King.
2: Drie keer is scheepsrecht. Dat zeggen ze. Maar medekinker Rob, die gelooft daarvoor, die gelooft dat echt niet meer. Daarvoor heeft hij te veel meegemaakt. Wat hij precies heeft meegemaakt, dat vertelt hij je zo zelf. En je hoort ook Higpi zometeen. Net als Placebo.
3: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow Signal. En nu is het signaal duidelijker dan ooit. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. En dat hoor je natuurlijk bij Kink. Maar we laten het je ook graag live horen. 29 en 30 november. Kink presents Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. It's got to be with you. Deze week maak je kans op tickets. Kink en Muse. Wauw, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio. Kink.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
7: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: plus voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: 5:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. Voor het eerst geldt morgen code rood in verband met de hitte. Niet in het hele land. In de noordelijke provincies blijft code oranje gelden en op de Wadden geel. Vanwege de hitte vraagt het Rode Kruis aan beheerders van grote koele gebouwen om die open te stellen voor daklozen en mensen die een heel warm huis hebben. Ze lopen extra risico en een koele ruimte kan het verschil maken. ProRail houdt het spoor extra in de gaten. Een hitteschouw noemen ze dat. Rails en allerlei elektronische systemen zijn gevoelig voor hitte en het geldt ook voor bruggen. Een spoorbrug bij Arnhem-Muiden is al kapot. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. En in de avond kans op onweer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je nu 25 minuten vertraging. Van naar de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp staat een kapotte auto en dat kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. De linkerrijstrook is dicht en hier heb je nog 10 minuten vertraging. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij knooppunt Empel gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, hierdoor heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan via Breda en Tilburg over de A27, de A58, de A65 en de A2.

0: Dit is nog steeds zo'n belachelijk goed liedje. Higby and Nothing. Dat hele album is aanraden trouwens. Je hoorde ze op Kink.
1: Kink. Kink. Traumaverwerking.
0: Stel jezelf voor, wie ben je?
2: Hallo, ik ben Ron.
3: Hallo Ron.
2: Dag.
0: Drie keer, hè? Drie keer is scheepsrecht.
2: Ja, drie keer, ja. Ja. Of misschien zelfs wel vier keer. Maar.
0: Je zegt er in je appje ook bij, drie keer is scheepsrecht. Nou, niet ja. Dus. Ja. Ik denk ook dat je er inmiddels niet meer in gelooft. Want vertel.
2: Ja, nou ja, ik heb steeds kaarten voor Incubus, de band. Maar tot op heden, ik heb ze volgens mij de laatste keer gezien. Ik denk dat dat op Werchter geweest is, 2012. Ja. De eerste kaart die ik had, die waren voor 2011, die werden gecanceld. Om de een of andere reden, iemand was ziek, zwak, misselijk, geen idee. Dus dat concert is op een gegeven moment wel verplaatst in 2012. Maar ja, ik ging toch naar Werchter, dus ik had zoiets van, laat maar.
0: Maar toen heb je ze toen gezien, ja?
2: Maar ja, dacht ik van, nou, 2000, volgens mij 2018 kwamen ze weer naar Nederland. Ik denk, ik weer kaarten geregeld. Nou, weer hetzelfde liedje. Het ging weer niet door. Dus ik denk, goed, het kan gebeuren. Hè. Dus, maar ja, uiteindelijk in 2020 zouden ze dus ook weer komen.
0: Ja.
2: Dus ik voor mei 2020 ook weer kaarten. Dus ik had zoiets van, ja, dat is de derde keer dat ze gecanceld wordt. Of tenminste, dat ze komen.
0: Nou moet het
2: gebeuren. Maar ja, helaas, corona kwam om de hoek.
0: Ja, mei 2020.
2: Ja. Dus dat is eigenlijk mijn ervaring met Incubus.
0: Durf je nou, stel ze zouden nu nog een keertje komen, zou je dan kaarten durven kopen?
2: Uiteraard. Nee, dat sowieso. Maar dan ook in ieder geval niet dat het gecanceld wordt. Dat is een beetje mijn. Ja.
0: Dat snap ik heel goed. Ik hoop dat de volgende dan ook niet gecanceld wordt. Want ik wil Incubus voor je draaien en ik hoop dat dat doorgaat.
2: Nou, hartstikke goed, hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Kink,

0: Nirvana, all apologies op Kink. Hey Lisa.
1: Hey Stefan.
0: Heb je al een ijsje gehad?
1: Nee. Ik heb geen ijsje gehad.
0: In dat geval zou ik zo meteen even naar boven lopen. Want ongeveer iedereen is vandaag volgens mij naar kantoor gekomen met het idee... Oh, weet je wat? Ik neem even een doos ijsjes mee. En ik weet niet, je kent de vriezer boven?
1: Ja.
0: Dat is een vriezer van, nou, 1x1. Ik denk dat er, als er 3 pizza's in passen, is het veel.
1: Ja.
0: Daar moesten ze allemaal ingepropt worden.
1: Oh, dus
0: we moeten er een beetje vanaf.
1: Oh, dat komt goed.
0: Want die vriezer zit te vol.
1: Ik heb nu echt een kokend hete bak met pasta. En ik probeer ook zo'n plakje kaas dat je dan ergens op kantoor meegrijpt. Gewoon eens een plakje. Dat probeer ik nu open te krijgen om opzet pasta te doen. Maar ik krijg het niet open.
0: Nee,
1: ik kan ook gewoon skippen en gelijk naar die vriezer lopen.
0: Dat kun je ook gewoon doen. Er ligt genoeg. Ik denk dat je best een gevulde maaltijd hebt dan.
1: Mm.
0: Alles. Maar ik ga nu even kijken hoe jij deze kaas openmaakt.
1: Ja, ik denk dat je gewoon 3 reclameblokken kunt uitzenden in die tijd.
0: Nou, ik denk niet dat mensen daar blij van worden.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Open hier, maar dat klopt dus nooit.
0: Nee, hij gaat niet open.
1: Nee. Misschien heb ik zo meteen nog de kracht van een man nodig hierbij. Maar
0: Dat probeer ik echt
1: te beperken. Want dit zou ik zelf moeten kunnen.
0: Jawel, dit kun jij zelf. Misschien dat je een schaar nodig hebt.
1: Ja, maar die heb ik dus niet bij de hand. Maar goed, daar komen wel. Als ik een ijsje ga halen, dan kijk ik wel even of daar nog een schaar ligt.
0: Tot zover de kaas. Benieuwd of die open gaat. Dat hoor je zo meteen na 6 uur. Net als Queen's Reich en ook de warning bij Lisa. Ik wens je heel veel sterkte met de warmte vandaag en morgen nog. En ik spreek je maandag weer.
2: Lopperdop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
8: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Nu er code rood is voor de hitte morgen, geeft Rijkswaterstaat het advies om niet de weg op te gaan als het niet nodig is. Rechtszaken gaan niet door en veel scholen geven geen les. Sommige blijven wel open voor scholieren die het prettig vinden om daar te studeren. Het is in lijn met een oproep van het Rode Kruis. Dat vraagt beheerders van koele gebouwen om die open te stellen voor mensen die verkoeling zoeken. Het Rode Kruis denkt ook aan kerken en bibliotheken. Albert Heijn bezorgt morgenmiddag geen boodschappen meer na 3 uur. Dan wordt het te warm voor de medewerkers en hun gezondheid staat voorop, zegt Albert Heijn. Ook vervoersbedrijven nemen maatregelen. Chauffeurs krijgen extra drinkpauzes. En passagiers krijgen het advies om water mee te nemen. Venezolaanse vluchtelingen in ons land zijn een inzamelingsactie begonnen voor mensen die slachtoffer zijn van de dubbele aardbeving. Ze willen vooral houdbaar eten en gereedschap naar Venezuela sturen. En duizenden Oranje-fans beginnen elk moment in Kansas City aan de traditionele mars richting het stadion, waar het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië speelt. Vooraan in de stoet rijdt de Oranje bus. Er is een kans dat de wedstrijd die bij ons om 1 uur begint wordt uitgesteld, want er zit noodweer aan te komen. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. In de avond kans op onweer.
2: Kink, Alternative Rock Radio.
4: Ja, goedenavond. Als je nog niet gesmolten bent, dan snap ik dat je wel iets kunt gebruiken om de donderdagavond net wat lekkerder en iets meer chill te beginnen. Met welke muziek kan dat? Laat van je horen via de Kink-app, want ondanks de reisadviezen van Rijkswaterstaat staat de Kink-spitstrook wel voor je open.
2: Kink.

0: Young op Kink. En in de categorie When You Were Young. Ik zag het zojuist onder een nieuwspost op Insta over het warme weer een mooie comment staan. Namelijk, vroeger hadden we ook warme zomers. Ja, maar wel minder heftig. Want dit jaar worden alle records verbroken. En voor het eerst is ook code rood afgekondigd in Nederland. En dat betekent ook dat Rijkswaterstaat waarschuwt om morgen helemaal niet de weg op te gaan. En nu ook eigenlijk liever niet. Maar goed, de Kink Spitstrook die is wel open.
1: Pitstrook.
0: Ja, goedenavond. Lisa hier op de plek van Jim deze donderdagavond. Ja, warm. Dat is eigenlijk het enige woord wat de boventoon voert. En ik vroeg aan jou ook zojuist, ja, wat wil je horen om die avond toch wat beter te beginnen als je ook al een beetje plakkerig in de auto zit? Met wat rijd je net wat beter door? De Kink's Pitstrook, die staat voor je open. En ja, wie als eerst komt, wie als eerst maalt, want even kijken hoor, dat was vandaag Nienke. Ja, ik moet het er toch even bij pakken. En zij wil graag dat lekkere zomerse liedje van Paramore horen. En dan heeft ze het over Hard Times.
1: Kink Spitstrook.

0: Red Hot Chili Peppers op Kink met zometeen die ene cover die Guns N' Roses maakte van Live and Let Die van The Wings. En ook Diamonds van The Boxer Rebellion hoor je over een kleine 4 minuten.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
17: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.

Dit is de donderdagavond van Kink met Placebo van Villanelle. Met een bekend gezicht als voorman. En dat is letterlijk een bekend gezicht. Want Gene lijkt echt als twee druppels water op zijn vader Liam. En welke Liam is dat dan? Liam Gallagher van Oasis. Ja, na drie decennia wordt het Gallagher-imperium voortgezet. Het rolt maar door, zo gezegd. En daar moet je bij neerleggen. Roll With It van Oasis hoor je nu.

Snow Patrol op Kink en Chasing Cars. En dat kun je beter niet doen, want ik zit tussendoor een beetje te scrollen op Instagram. En ik zag een filmpje van een motorrijder die gewoon die stil stond langs de weg, omdat het zo heet is, en gewoon asfalt naar boven trekt, omdat het ineens elastisch is. Afijn, genoeg reden om gewoon binnen te blijven.

En mocht jij liefhebber zijn van experimentele rock waar je spontaan zin van krijgt om op blote voeten te dansen? Got you covered. Gavinne van Cooler Shaker hoor je naar nieuwe muziek van Jack White. Dit is het fantastische Dollar Bill.

0: Zoals gezegd, perfecte muziek voor als je zin hebt om op blote voeten door de tuin te gaan springen. Govinda van Coola Shaker op de donderdagavond van Kink. Met zometeen na het ANP-nieuws van 7 uur Everybody's Fool van Evanescence en ook What's Up van Fornomblans hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
6: Samen delen we Oranje.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: 1 man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
13: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedenavond, ik ben René Postma. Vanwege code rood voor de hitte geeft Rijkswaterstaat het advies om morgen niet de weg op te gaan als het niet hoeft. En als je gaat, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. Verder gaan de rijexamens niet door en veel scholen geven geen les. De zorg kijkt naar aangepaste roosters. En pretparken Walibi en Drievliet blijven dicht. Bezoekers kunnen hun kaartje omzetten naar een andere datum. De koning zou morgen op bezoek gaan in het Kröller-Müller Museum, maar dat gaat niet door. Hij zou in de Beeldentuin een gerestaureerd kunstwerk openen en daarvoor zou hij een trap van 300 treden moeten beklimmen. Het museum vindt dat in de hitte niet verantwoord. 3 mannen uit Volendam, onder wie een visboer, zijn veroordeeld voor geweld tegen een anti-Zwarte Piet-demonstratie ruim 4 jaar geleden. Ze zochten de betogers actief op en gooiden vis naar ze en oliebollen. Ze hebben een taakstraf gekregen en moeten schadevergoeding betalen, meldt NH. Ajax heeft een nieuwe doelman in het vizier. Volgens Spaanse media komt Marc-André Ter Stegen naar Amsterdam. Ajax wil hem huren van Barcelona. Hij kreeg daar geen basisplaats en werd verhuurd aan Girona. En het is de bedoeling dat Ajax hem ook gaat huren. Het weer van Weer Online. Het blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen wordt het extreem heet, 35 tot 39 graden. En in de avond kans op onweer.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
2: Met zometeen WhatsApp van Four Non Blondes na Everybody's Fool van Evanescence.

Vette nieuwe muziek van Rotterdamse bodem. Loved It van Tramhouse hoorde je op Kink. En ja, goedenavond. En Lisa hier op de donderdagavond. Met zo een heel fijn liedje van David Bowie. Voor als je even op zoek bent naar het positieve in het leven. Tijdens deze warme dagen. Modern Love hoor je na You Got to Lose van de Black Keys.

0: Forget Me, nieuwe muziek van Haunted Youth. En over nieuwe muziek gesproken. Daily Drop. Zoals elke maand tot en met donderdagavond hier op Kink, de Daily Drop. Rond 7:50 hoor je hier een gloednieuw liedje voorbij komen. En vandaag komt die van de band die je op heel veel festivals kunt gaan checken deze zomer. En ik moet ook zeggen, dat is ook echt een aanrader, want ze zijn echt te gek. Ik heb het hier over Yardact. Daar hoor je dus zometeen een nieuw liedje van. En ook zometeen muziek van Gorillaz. Feel Good In komt zo voorbij. En ook Peaches van de President of the United States of America hoor je over een paar minuten. Kink.
1: Albums die je opnieuw opzet zodra ze klaar zijn. Albums die in je kast, hoofd en leven horen. Kink zet ze op een rij in de Kink Album Top 1000. Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 juli hoor je de 1000 beste albums ooit gemaakt. Stem nu op jouw favorieten via kink.nl. Kink.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
4: Nou,
3: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Oh, ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Kink.

Baby Clyro op de donderdagavond van Kink, waar je nu nieuwe muziek gaat horen. Daily Drop. Ja, want iedere maand tot en met donderdagavond, dus ook vanavond, weer of geen weer, hoor je hier een gloednieuw liedje onder de noemer de Daily Drop. En vandaag komt die van een fantastische band uit Leeds. 4 jaar geleden braken ze door met het nummer The Overload en ook het gelijknamige album, wat achteraf een soort van COVID-soundtrack werd. Ik heb het hier over Yardact en een nieuwe nummer, New Beginnings.

van de Cardigans op de donderdagavond van Kink. Terwijl ik iets verzonken ben in de computer, heb ik weer iets er natuurlijk niet bijgepakt. Maar goed, daar hebben jullie helemaal geen last van. Want 2 liedjes geleden maakte je kennis met dit nummer.

Ja, de Daily Drop van vandaag is New Beginnings van Yard Act. Een hele vette band die je op bijna ieder festival deze zomer kunt checken. En ze hebben nu dus een nieuw nummer uit. En dat is de Daily Drop. En als ik dan een nieuw liedje draai, dan vraag ik ook altijd, ja, wat vind jij er eigenlijk van? Het is schaars, het is warm. Mensen zijn alvast aan het bijslapen voor zover dat kan, voordat de voetbalwedstrijd begint. Dus we zitten niet echt heel erg ruim in de meningen vandaag. Ook op zich wel een keer verfrissend. Maar wel alleen maar positief. Ivo die reageert een heel vrolijk en fantastisch nummer. Groetjes Ivo. En Bouke die appt via de KingCap. Yard Act, vooral live erg goed. En ook deze wat mij betreft zeker vaker. Daar sluit ik mij bij aan. Want het is een fantastisch nummer bij een fantastische band. En over een fantastische band gesproken en ook over nieuwe muziek gesproken. Dit is nieuwe muziek van Florence Rhodes. Dit is Hanging Out to Dry.

0: to Dry. Nieuwe muziek van Florence Road. En nog even, en ik kan zelf aan die waslijn, want het is warm. En dat is een nieuw woord dat nog niemand heeft uitgesproken vandaag. Behalve dat dat natuurlijk niet zo is, want iedereen heeft het warm. Afijn, daar hoor je straks ook vast meer over in het AP-nieuws van 8 uur. En daarna hoor je hier muziek van The Smiths en ook Stone Temple Pilots. Komen zo meteen voorbij.
1: Kink. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Kansas City is massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranje fans voor de wedstrijd tegen Tunesië. Duizenden mensen sloten zich aan in oranje kleding en dansten gezellig mee van links naar rechts. De optocht ging dwars door het centrum. De wedstrijd zou om 1 uur vannacht beginnen, maar dat wordt misschien later, want er komt onweer aan. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch.

0: editors op Kink en Call It In. Maar een appje volstaat ook.
1: Kink Icon Essentials. AC/DC.
0: En want ik heb jouw mening nodig, want deze hele week stellen we de playlist samen met de beste liedjes van AC/DC. En wat kan er nou echt niet ontbreken in dat lijstje van deze Kink Icon? Dat is de vraag aan jou. En donderdag krijg je dan ook gelijk de moeilijkste vraag voor je kiezen. Namelijk, wat is het allerbeste nummer van AC/DC? Denk er maar even goed over na en app je suggestie door via de Kink-app. Dan hoor je hem zometeen misschien wel voorbij komen.

0: Chase Long van de iconische nieuwe band Wet Leg. En over iconische bands gesproken.
1: Kink Icon Essentials. AC/DC.
0: En deze week stellen we de Kink Icon Essential playlist samen van een iconische band. Namelijk niemand minder dan AC/DC. En ja, je leeft er toch iedere keer weer naartoe. Naar dat moment op de donderdagavond. Dat heb ik in ieder geval. Want op donderdagavond kiezen we gezamenlijk het beste nummer van de band uit. Dus die vraag kreeg jij zojuist. Wat is het beste liedje van AC/DC? En er komen wel wat suggesties binnen via de Kink app. Voor Raymond is dat Let There Be Rock. Peter die app dat hij Holla de Rosie de beste vindt. Maar goed, er is één nummer dat echt met een overweldigende hoeveelheid binnenkwam. Onder andere door Bas, Freek, Niels, Daan, Dirk, Melanie, Christina is ingestuurd. Thunderstruck.
1: Kink Icon Essentials.

0: AC/DC. En zometeen op Kink hoor je hier muziek van U2. American Obituary ga je horen. En ook Heartstand van Eddie Vedder krijg je over 3 minuten. Maar eerst de mededeling dat je morgenochtend weer moet oppassen voor de geit.
1: Kink. In 1977 ving de aarde een mysterieus signaal op uit de ruimte. De Wow Signal. En nu is het signaal duidelijker dan ooit. Muse is terug. Op 26 juni verschijnt het nieuwe album van Muse, The Wow Signal. En dat hoor je natuurlijk bij Kink. Maar we laten het je ook graag live horen. 29 en 30 november. Kink presents Muse in de Ziggo Dome in Amsterdam. It's got to be with you. Deze week maak je kans op tickets. Kink en Muse. Wow, wat een combinatie. Kink Alternative Rock Radio. Kink.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op CETA Bever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: 1 ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met Safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Renew.
13: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Kink.
17: Dit is het station van Royal Blood. Rammstein.
0: Met zometeen American Obituary van U2 na Heartstand van Eddie Vedder.

0: Dit is nieuwe muziek van Violet Girl en die heet A Bug in the Cake. En zometeen het ANP-nieuws van 9 uur. En daarna muziek van onder meer Queens of the Stone Age, The Police, Nothing But Thieves en nog veel meer non-stop alternatieve muziek. En ja, ik moet even zeggen, ik spreek je even een tijdje niet, want ik ga op vakantie. Ik wens je in ieder geval hele fijne dagen, weken. En hou het hoofd koel, ook met deze warmte. Doei!
1: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Casino, met muziek op vakantie. Casino, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Oranje fans opgelet, KPN.

0: met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond. Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's. In het noorden van Venezuela, waar de 2 aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd en in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. Na elke WK-wedstrijd worden de shirts van de oranje spelers geveild en die van de wedstrijd tegen Zweden hebben dik 50.000 euro opgebracht. Iets minder dan de shirts die de spelers droegen in de wedstrijd tegen Japan. De shirts van Cody Gakpo en Brian Brobbey brachten het meest op. Het geld gaat naar een goed doel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden. Alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden. En daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch.
3: King.

0: zomer de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Ja!

0: Albert Heijn.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben René Postma. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Het zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open, terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting, maar medewerkers zijn boos en zeggen: de Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen veel Nederlanders op af. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. En ook het weekend blijft tropisch.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Kink. Dit

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50+ mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar het aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12 uur 's middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1 uur gepland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte.
10: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: De prijs van

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei eerder al ongelooflijk trots te zijn dat hij met zijn ploeg het WK heeft gehaald. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Arsa Festival Defcon 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. En dan nu het weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden.
0: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

via kink.nl, de Kink app en een heel Nederland.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkus met 2-0 en zijn daarmee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust.